0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijven en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
6: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
5: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
7: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
8: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
9: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
5: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
6: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
7: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
5: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
8: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
5: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden. De radio.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
3: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
2: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
4: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
2: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn nog bruikbaar. Daardoor lopen Amerikaanse oorlogsschepen en tankers gevaar, meldt de New York Times. President Trump en minister van Defensie Hegseth zeiden onlangs juist dat het Iraanse leger geen bedreiging meer vormt. Omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor Duo, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt Duo nu geld mis. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil studenten verplichten hun contactgegevens door te geven. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Het weer vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden. Goedemorgen.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
5: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

0: En jij had het al over een plensbui. Echte plensbui. Dat is echt, het kwam er echt... Nou, het, zoveel water, zoveel.
1: Dus in een hele korte tijd.
0: Ja, echt. Ja. En ik zag de bui gaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar zijn we weer. Gezellig een weekje hebben gehad.
1: Ja.
0: Nou, hoe was jouw week?
1: Ja, leuk. Wel druk, maar wel leuk. Ja.
0: Druk. Ja, weet ik. Ik heb jou gezien.
1: Heb jij mij gezien?
0: Ja, jij stond helemaal links.
1: Ja, dat klopt.
0: Voor de kijkers rechts. Ja. Maar, en in de krant en ook nog eens een keer.
1: Ja,
0: dus
1: stond ook nog in de krant, ja.
0: Maar hoe was het?
1: Ja, ontzettend leuk, hè. Ja, en we hadden echt mooi weer erbij.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Oh, als je dit erbij had gehad.
1: Geluk. Maar ja, nou, aanstaande zaterdag moeten we dus met meerdere koren zingen in Holten.
0: En nou, jij hebt het weerbericht al meegekregen?
1: Nou, nee, ik wacht Freddy af. Okay. Dat snap je. Ja. Dus. Nou, en jouw week? Nou, mij nog van harte gefeliciteerd met Emiel.
0: Ach, wat
1: 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: Mooie leeftijd, ja.
0: Ja, ja, heel erg trots.
1: Ja. Leuke verjaardag gehad?
0: Absoluut.
1: Nou,
0: zeker weten.
1: En,
0: ja. Het is toch weer, joh, die 10 jaar zijn gewoon weg.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dit is wel heel speciaal.
0: Nou, een echte 20er.
1: Ja.
0: Nee, echt heel erg leuk.
1: Nou, fijn.
0: Nou, en mijn dochter, ja, moet ik ook even zeggen, die is geslaagd.
1: Zo.
0: Voor de theorie. Ja.
1: Applaus.
0: Ja, helemaal. Oh, het was echt heel erg leuk. En daarna zijn we naar Enschede geweest. En wat een gave winkels heb je daar.
1: Ja. Ja, echt, ik ben er al heel lang. Ik ben er geboren en gezogen.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar heel lang niet meer geweest. Dat is al wel, nou.

0: Oh, heerlijk.
1: Lekker. Waar dan? Waar was dat?
0: Het Plentje.
1: Oh, daar kun je ook een puntzak eten.
0: Ja, als je daar netjes even om vraagt, dan...
1: Ik hou ervan, dat geklieder.
0: Ja.
1: Nou, leuk. Nou. We zijn er tot 12 uur. En wil je nu al vertellen wat we gaan doen?
0: Nou ja, zeker ga ik dat doen. Wij gaan zo contacten met Gerrit Spijker van Groei en Bloei. En hij heeft een mooie nieuwe plant. Het tweede uurtje gaan wij natuurlijk contacten zoals gewoonlijk met ons vrouwtje van Egriezens, Gea Santema. En dan gaan we er wel vanuit dat ze vandaag weer een mooie nieuwe heeft. We zijn altijd benieuwd, want het kan een woord zijn. Dat kan een straat zijn, dat kan een zegswieze zijn. We wachten het af. En niet te vergeten natuurlijk onze weerman Freddy Paalman.

0: Dreams. Ik heb mijn krant dus lekker op tafel laten liggen. Ik dacht nog van, yes, ben op
1: ja,
0: tijd.
1: Ja, ik heb hem wel bij me. Maar ik ga een prijsvraag erin gooien. Okay. Dat ga ik gewoon doen.
0: Doe je maar.
1: Ja, jij hebt de draaiorgelmuziek zo al klaar. Nou, de prijsvraag voor het warenhuis met het rode logo. Dan wil ik heel graag weten welke 5 landen, dus het zijn de 5, consumeren het meeste bier per inwoner. Dus welke 5 landen consumeren het meeste bier per inwoner? En dat zijn dus 5 landen. Kom maar op.
0: Nou, en moet dan kun je dus zijn een grote slagroomtaart winnen.
1: Ja, een hele grote slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag lekker voor het weekend opgehaald worden.
0: Lekker.
1: Heerlijk.
0: Nou, en ik heb een draaiorgelplaat klaarstaan. Maar mijn vraag is daarbij, heb jij de broodjes?
1: Ja, zeker.
0: Oh?
1: 2 broodjes chunky chicken met gegrilde kip, malse wortelsalade, dillensaus, bacon en ei.
0: Dan moet je wel dit liedje weten.
1: Makkie.
0: Je kunt het appen, maar je mag ook naar Hattie bellen. En vandaag hebben we ook weer Gerrit Spijker, hè?

0: Nou wordt het makkelijk.
1: Heel makkelijk.
0: Okay.
1: Stop er maar mee.
0: Ik stop er mee. Nou, 0548-68-1010. Als je dus dat nummer weet wat de draaiorgel speelde. Maar we willen ook de uitvoerende erbij. Goed voor twee broodjes chunky chicken. Ja toch? Hè, toch?

0: En zo is het gewoon weer tijd voor Gerrit. Ineens schrok jij, je zegt, oeh, ik moet Gerrit bellen.
1: Ja.
0: Ja, moet ook gebeuren. Goedemorgen, Gerrit.
1: Ja, goedemorgen allemaal vanuit een nat en koud enter. En vooral dat laatste.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Het komt soms met bakkende lucht uit. En volgens mij staat er ook nog hagel bij.
1: Hagel, koud weer.
0: Ja, niet leuk. Niet leuk.
1: Nee.
0: Maar jij vrolijkt ons hier helemaal weer op.
1: Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, er moet dan maar één een beetje zonne...
0: Daarom, jij bent gewoon ons zonnetje.
1: En anders wordt die kachel maar wat hoger. Kan toch niet helpen.
2: Erg, hè? Ja, ik weet nog, ik weet nog, 26 jaar geleden, ik had een cabrio-autootje. Echt een Vitara'tje, weet je? Zo'n,
0: ja, ja.
2: Weet je, ik weet niet of jij hem nog kent.
0: Jawel, ik kan wel een beetje een voorstelling maken, ja.
2: Nou, het was 13 mei, zaterdag. En mijn ouders die gingen naar Spanje, want mijn omaatje was overleden.
0: Ja.
2: Nou ja, en op het moment dat zij in dat vliegtuig zaten, toen was het geweld in Nederland, in Enschede... Maar ik weet dat het gewoon echt...
1: Dat was die vuurwerkramp.
0: Maar
1: de 13e volgens mij.
2: Ja, maar ik had dus mijn cabriootje. En ik had gewoon het dak lekker los en of eraf. En dan heb je nu dit, weet je. Dat je met de verwarming moet zitten.
1: Ja, maar die dag van de vuurwerkramp was het toch...
0: Stralend mooi weer. Ja, klopt.
2: Het was echt mooi weer. Waar waren jullie op het moment dat het gebeurde?
0: Ik was thuis. Ik zat achter het huis, was stralend mooi weer. Ik had visite van mijn schoonzuster en Annemieke. Ja.
2: Even apart praten, want anders dan, hebben we twee verhalen gelijk door elkaar heen.
0: Nou, ik zei dus net, ik was thuis. We zaten buiten. En mijn schoonzuster en Annemieke waren op visite, koffievisite. En op een gegeven moment, tegen een uur of vier ongeveer, denk ik. Het was heel donker in de lucht. En toen zegt mijn schoonzuster, nou, ik geloof maar dat ik naar huis ga, Hattie, want volgens mij krijgen we een beste bui. Nou ja, en toen hoorden wij dus later die vuurwerkramp in Enschede. En waar was jij, Gerrit?
2: Maar zag jij ook die rookwolken?
1: Ook thuis.
0: Later.
1: En ik zag die donkere wolk ook. En inderdaad, middag in dag dat er een onweersbui opkomst was.
0: Juist.
1: Helaas was dat helemaal anders.
0: Ja, vreselijk.
2: Ja, het was echt afschuwelijk.
0: Ja, dat was heftig.
1: Maar ja,
0: heftig.
1: Nou komt het weer met bakkende lucht uit. Dus het is bah.
0: Ja, ik zie het. Ja.
2: Vandaar
1: en
2: ook dat ik zeg van nou.
1: Wat lucht is, een KBO die heeft vanmiddag een jeu de boel georganiseerd.
0: Ach.
1: Voor de leden. En hij heeft me ook nog voor aangemeld. Dus dat wordt een natte bedoeling of het gaat niet door.
0: Ja, dat denk ik ook. Jammer dan, hè.
2: Ja, dat is echt jammer.
0: Ja, dat is heel sneu.
1: Nou ja, het is niet anders.
0: Nou ja, op tuindersgebied kun je niet wat doen. Heb je nog iets speciaals dat je zegt dat wil ik kwijt over een plant of een boom of een struik?
1: Ja, nou, voor de
2: dieren,
1: en ik ben zelf ook een beetje dom geweest. Ik heb wat zomerbloempjes in de bloempot gezet. En ik denk dat ze morgen kwijt ben, als ik ze niet afdekt. Maar er wordt schijnbaar de komende nacht redelijk fors verwacht.
0: Oh, dat meen je niet. Nou,
1: ja,
0: echt?
1: Het is natuurlijk hartstikke koud, dus de kou komt de lucht uit. Ja, ik hoorde dat er een stevige nachtvorst op komst is. Dus
2: stevig?
1: Zou
2: zeggen,
0: ben benieuwd wat Freddy straks zegt.
1: Niet dat je morgen kunt schaatsen of dat er bij
0: Nee, dat snap ik wel.
1: Maar gewoon een stevige. Ja, voor de tijd van het jaar toch een hele stevige vorst. Dus hengelbaasjes, plantjes, kuitplantjes even afdekken.
0: Ja.
1: Of even binnenhalen voor zover dat kan.
0: Ja, maar als ze op een behoorlijke hoogte hangen en onder een carport, nou, dan denk ik dat nog
1: nou
0: goed
1: Ja, men is gewaarschuwd.
0: Ja, dat is ook heel goed van jou.
1: Men mag doen wat men zelf verkiest.
0: Ja, dat snap ik. Maar het zou zonde zijn, hè?
1: Ja, daar weer zo'n dure nieuwe mandmoeder.
0: Dat is waar, Gerrit. Dus daar wordt voor jou ook plantjes afdekken.
1: Ja, nou, ik zet er een potje overheen.
0: Ja, nou, dat kan toch. Nou, ik zou zeggen, op tuindersgebied kun je toch verder niet waard. Is er nog wat te doen op groei- en bloeigebied?
1: Nee, groei- en bloeien, vakantie. Dus,
0: die hebben dus
1: groei- en bloeien straks wel actief op appeltermen, maar dat is 6 en 7 juni.
0: Oh, dat
1: dus
0: duurt nog
1: even. Het is best wel moeite waard om een keer heen te gaan op een zaterdag of een zondag voor degene die...
0: Ja, oh, dat is wel leuk om dan een keer weer op terug te komen.
1: En dan ben ik er ook, dus...
0: Leuk. Nou, de plant, Gerrit. Ik zou zeggen, brand los.
1: Ja, het is een tuinplant. En het is een soort... een knol kun je het niet noemen, maar het is een soort verdikte wortelstok. En hij bloeit met mooie rode bloemen. En ja, toen ik dat verhaaltje opzag van die planten, denk ik, hij wordt tot een bignoniaceae. Daar hoort onder andere katalp ook bij. En als je een bloemetje bekijkt, ja, dan lijkt dat daar ook maar wat op. Hij bloedt over het algemeen rood. Is ook wel een roze vorm van, maar over zuiver rood. En ja, mooie geveerde bladeren heeft hij. En de bloemen zijn ja klokjesachtig.
0: Ja, dat zegt dan genoeg over de plant, Gerrit.
1: Ja, nou ja, of de wat, ja.
0: Ja,
1: en weet je, wat ook wel leuk was, ja, moederdag is nou echt druk. En vroeger
3: ja, dat was er ook nog, ja.
1: Heel vaak werd hier gegeven bij moederdag als kamerplant.
0: Oké. Okay.
1: Maar dit is dan een tuinplant.
0: Oké. Okay. Ja, maar kan wel als kamerplant. Ja, nou dat je het zegt als moederdag, ja, dat kan ik me ook nog herinneren dat wij die...
1: Ja, dat was toen in de
0: kamer
1: in de morgen tegen die tijd aan... werden gezorgd. En die dingen die waren nog wel een beetje wankel, want je moest er nog wel voorzichtig mee omgaan.
0: Ja.
1: Die van de tuin zijn veel steviger.
0: Oh, dus je hebt echt een kamerplant daarvan en een tuinvariant.
1: Ja, nou ja, die heeft dezelfde Nederlandse naam. Verschillen ze van elkaar.
0: Ja. Nou, leuk. Leuk, leuk, leuk, leuk. Eigenlijk een hele ouderwetse plant al. Uit grootmoeders tijd.
1: Ja. De kamerplant wel in elk geval.
0: Ja, die is al.
1: Maar de tuinplant is natuurlijk net zo oud.
0: Ja, nou, ik heb
1: zo niet ouder.
0: Spontaan nog een vraag voor jou. Ik heb, nou kan ik even niet op die naam komen, ook een paarse plant. Kom de volgende week geloof ik maar op terug. Oh ja, ik weet het. Een cyclaam. Daar kan ik niet mee overweg. Dat is bij mij 14 dagen, 3 weken hooguit. En dan kan ik hem wegkieperen. Waar ligt dat aan?
1: Geef je hem te veel water?
0: Nou, dat weet ik niet, maar volgens mij moet je hem dompelen, of niet?
1: Nee, maar hij heeft het over een tuincyclaam of een gewone kamercyclaam.
0: Kamercyclaam, ja.
1: En vaak staan ze of te heet boven de verwarming of te droog of te droge lucht. En sommige mensen zijn nog veel te enthousiast met water geven. En,
0: ja.
1: Vroeger werd altijd geadviseerd het water in het schoteltje te geven en niet bovenop de knol.
2: Dat kan ik me ook nog herinneren.
0: Ja, daar staat mij ook iets van bij.
2: Ja, ik heb eigenlijk nooit een cyclaam.
0: Ja, maar ik vind hem ontzettend leuk.
1: Ja, ik heb tuincyclaam en daar groeit geweldig. En, maar die bloemetjes zijn veel klein.
0: Ja, maar zijn dat dan vaste plantjes voor de natuurlijkheid of is dat eenjarig?
1: Een gewone cyclaam is inderdaad nog wel eens lastig te verzorgen.
0: Ja, ik kan heel goed met planten, al zeg ik het zo.
1: Onzuinig denk je dat de kamertemperatuur de boosdoener is.
0: Dat het geval is. Ja, ja, duidelijk.
2: Ja, want dan krijgen ze vast ook een tik van eerst geen verwarming aan en vandaag weer verwarming aan. Nou ja, bij heel veel.
1: Nou ja, maar cyclametijd is nou denk ik ook wel ongeveer voorbij.
2: Oh, okay.
1: Meestal is dat zo rond kerst en heb je cyclamen. Maar ja, vandaag de dag kun je volgens mij een jaar rond pakken.
0: Ja, volgens mij, ja, dat klopt ook wel. Want ik heb ze al wel eerder gezien. Ook nog niet zo lang geleden. Dus, nou, dankjewel Gerrit voor vandaag. En wij wensen jou een fijne week. Ik hoop dat het vanmiddag doorgaat. Met z'n
1: daar denk ik op. Nou, optimistisch blijven. En ik hoop dat we volgende week andere temperaturen hebben. En dan zit ik weer gewoon op eerder. Dan gaan we het mozaïek opnieuw inplanten.
0: Oh, mooi. Leuk. Mooi, Gerrit. Dank je wel.
2: Mozaïek is echt leuk.
1: Allemaal een fijne dag, fijne week. Oh ja, en vergeet niet morgen vroeg dood te trappen. Daar kun je natuurlijk
0: helemaal
1: altijd wel als het naast is, maar...
2: Jullie gaan toch samen, vertelden jullie mij vorig jaar?
1: Wat zeg je?
0: Jullie gaan toch samen? Nou, mooi niet.
2: Ik dacht dat jullie dat vorig jaar hadden afgesproken.
1: Ik ging samen met Jan de morgeld op en dan was dat best een mooie dag.
0: Oh, vast wel.
1: En dan kan zaterdag vrijdag te doen, mijn korf.
2: En hoe laat begint jouw dag dan?
1: Morgen?
2: Ja,
0: heel vroeg.
1: Oh, nou weet ik niet. Ik loop vaak genoeg in het natte gras, dus...
2: Jij hebt geen zin om met de traditie mee te doen.
1: Nee, dat geloof ik
2: wel. Ja. Gerrit, dankjewel voor
0: vandaag. Dankjewel, Gerrit.
1: Ja, graag gedaan en doe het heel erg.
0: Gaan we doen. Jij
2: dag
0: ook.
2: Dan.

0: En zo was hij dus ineens klaar. Je hoorde... Kun je heel veel wachten, Hetty?
1: Ja.
0: Oké. Je hoorde Wet, Wet, Wet en Sweet Surrender. Nou, Wet, Wet, Wet, dat was het zeker vanmorgen. En Gerrit Spijker, nou, die vertelde dat het vannacht gaat vriezen.
1: Ja, daar hebben we dus... Wet hij mee.
0: Ja, daar hebben we toch helemaal geen zin in.
1: Nee, echt niet.
0: Ik ga nog één keer die draaiorgel laten horen, ja?
1: Ja.
0: Nou, en daarmee kun je winnen...
1: Nou, twee heerlijke broodjes Chunky Chicken met gegrilde kip, malse wortelsalade, dillensaus, bacon en ei.
0: Nou, hier komt de draaiorgel. Let op. Hij is niet moeilijk, maar wel erg leuk.
1: Ja, hij is leuk. Het is gewoon een man.

0: Nelson. You were always on my mind. Nou, ondertussen hadden wij een telefoontje. En dat telefoontje is namelijk niet zomaar. We hebben namelijk contact met Zijne Raakman. Spreek ik dat goed uit, Zijne?
1: Ja, helemaal goed. Goedemorgen.
0: Of moet ik de E niet uitspreken? Zijne.
1: Nee, Zijne is goed.
0: Oké, okay, waar komt dat vandaan, Zijne?
1: Ja, uit de familie. Ik heb het geërfd van mijn opa. Dus, en dat was de regio Lemelen, Hellendoorn. Daar zijn wel meer Zijners.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben je niet zomaar aan de telefoon. Jij deed namelijk bij mij de vraag stellen of wij iets wilden bekendmaken.
1: Ja.
0: Maar ja, dat mag je ook lekker zelf doen natuurlijk.
1: Oké, nou fijn. Ja, ik ben voorzitter van de stichting Dwarswaard Open en initiatiefnemer. En we zijn gevestigd in Goar in de Hof van Twente. En we ondersteunen heel veel mensen die het financieel moeilijk hebben. In armoede leven of in zogenoemde stille armoede leven. En nu zijn wij genomineerd voor het Appeltje van Oranje.
0: En dat is, vertel.
1: Dat is dus een onderscheiding of een prijs die uitgereikt wordt door Oranje Fonds. Gekoppeld is aan Koningshuis en Maxima en Willem-Alexander. En er wordt één keer per jaar wordt een Appeltje van Oranje uitgereikt. En dit jaar is het thema samen armoede doorbreken. En nou zijn we dus geselecteerd bij een van de 50 initiatieven in Nederland. En er zijn er maar 2 in Overijssel. Dat zijn de Heracles Foundation en wij. En we zijn verkeerd 40 in Nederland en 10 op de Caribische eilanden. En nou moeten we flink aan de bak om stemmen bij elkaar te krijgen. Want vanaf volgende week, maandag 18 mei, gaat de stemronde open voor heel Nederland. En dan kunnen initiatieven zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. En degene met de meeste stemmen gaat automatisch door naar de laatste 9. En de rest die moet ook nog een pitch doen voor een jury en voor een grote zaal. En uiteindelijk blijven er 3 winnaars over en die ontvangen het Appeltje van Oranje. Dat is een bronzen beeldje. Dus eigenlijk is het een sinaasappel. En 25.000 euro.
2: Zo, dat is een mooi bedrag.
1: Ja. Dat is een heel mooi bedrag. En daar zouden we ook heel leuke en goede dingen weer mee kunnen doen om de armoede te doorbreken. Dus ik had jullie gevraagd. Ik zag vanmorgen voorbij komen. En ik dacht, dat vroeg ook als keer een uitzending geweest bij jullie. Ik heb mijn stemmers nodig. Dus de vraag is of mensen op ons willen stemmen. En achter ons initiatief willen gaan staan daardoor. Dat we zoveel mogelijk stemmen binnen kunnen halen.
0: Maar waar kunnen ze stemmen?
1: Nou, dat kan dus vanaf maandag. En dat is op de website van appeltjevanoranje.nl. Daar staan alle initiatieven op. En daar kun je dus Dwarswaard Open selecteren. En, maar goed, ik snap dat er nog heel wat is om dat allemaal te onthouden. Je kunt ook gewoon de Dwarswaard Open website volgen. www.dwarswaardopen.nl. En op Facebook Dwarswaard Open en Instagram. Daar komt dan volgende week de link op. Maar die is nu nog niet bekend, maar daar komt een link op en daar kun je ook klikken en dan kun je automatisch stemmen. Dus op onze eigen website, dwarswaardopen.nl, maar ook op appeltjevanoranje.nl.
0: Oké, nou dat lijkt mij helemaal duidelijk.
1: Ja.
0: En wat zijn de reacties al van mensen? Heb je al iets gehoord zo van ja, we gaan stemmen? En...
1: Ja, Edje Vios is al geweest een filmpje maken en dat wordt binnenkort uitgezonden. We zijn uitgenodigd op festival om ons woordje te doen. En promotie te kunnen maken. De vrijwilligers zijn heel enthousiast en we zijn allemaal netwerken aan het opzetten om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Maar we hebben natuurlijk grote partijen die meedoen in Nederland, zoals Humanitas is ook genomineerd. Ja, dat zijn hele grote partijen en Heracles Foundation ook. Dus we moeten echt wel aan de bak als kleine organisatie om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Maar goed, iedereen is positief en iedereen staat achter ons doel. En we hebben er heel veel zin in. Dus we gaan 10 dagen lang gewoon keihard aan het werk. En zoveel mogelijk ons best doen om de meeste stemmen te krijgen.
0: Oké, dus vanaf maandag. En maandag is het de... Even kijken.
1: 18
0: mei.
1: Om 12 uur kan er gestemd worden. En op de Dwarswaard Open site staat allemaal precies op wat we doen. www.dwarswaardopen.nl voor mensen die ons niet kennen. Dus we kunnen helemaal zien waar we allemaal mee bezig zijn.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja. Dat gaan wij ook doen. En we zullen straks nog een keertje melden voor jou. Dus iedereen ga stemmen op Dwarswaard Open bij Appeltje van Oranje. Of kijk even op de website van Doors Wide Open. Ja. Ik zou zeggen, dankjewel en heel veel succes.
1: Ja, dankjewel dat dit even mocht zo op deze manier.
0: En wanneer weten we de stand?
1: Nou, 13 Goed. Juni is de pitch.
0: 13
1: en dan worden de laatste 9, die worden dan bekend, 1 juni. En daar komen ze nog bij ons op bezoek, een bepaalde jury. Uiteindelijk blijven er 3 over en dat is pas in september bekend.
0: Oké.
1: Dus dat duurt
0: dan pas? Goed, nou, dat duurt zeker nog even.
1: Dat duurt nog even, maar de laatste 9, dat wordt dan al eind juni bekend, na de pitch. En nou, dan gaan we dat ook zeker weer communiceren als we daarbij zitten.
0: Dat lijkt me een heel goed idee.
1: Ja.
0: Dankjewel, Seine, voor jouw uitleg en tekst. En tekst en uitleg, moet ik zeggen. Seine Braakman van Doors Wide Open. Ja. En ja, in strijd met heel veel anderen voor het appeltje van Oranje.
1: Ja.
0: Dankjewel, hè.
1: Goed.
0: En heel veel succes.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Jij ook. Doei.
1: Doei.

0: Ja, zo net hadden wij contact met Sijne Braakman uit Goor. En zij zijn genomineerd om mee te doen met dus Doors Wide Open. En ze zoeken stemmers. Dus hij wil dat iedereen gaat stemmen op Doors Wide Open. Bij Appeltje van Oranje. Als je het niet kunt vinden, ga dan naar de website van Doors Wide Open. En anders naar de website van Appeltje van Oranje. Want daar kun je je stem uitbrengen.
1: Ja, vanaf aanstaande maandag.
0: Ja, vanaf aanstaande maandag. Even bij. 18 mei.
1: Ik moet nog een prijsvraag doen. Of moet. Maar ik ga dat gewoon doen.
0: Ga je dat gewoon doen?
1: Ja, zeker. Nou, daar komt ie.
0: Oh, ja, trouwens, we hadden net een telefoontje van Joke.
1: Van Joke. Ja, ze had geen verbinding. Ja.
0: Nee.
1: Ja, ze staat op de camping. En misschien heeft het wel te maken met het weer. Het zou maar zo kunnen.
0: Heel veel regen geweest misschien.
1: Ja.
0: Oké, prijsvraag.
1: Ja, de patatvraag. In welk jaar werd de haarschool gebouwd in Rijssen? En er kwam ook een ander gebouw voor in de plaats. Nou wil ik niet moeilijk doen, maar dan wil ik graag weten. Het jaartal hoeft niet, zou mooi zijn. Welk gebouw kwam er voor in de plaats?
0: Nou, wacht, die hakken we even af. Want ik ga nog een keer, ja, ik ga die draaiorgel nog een keer laten horen. Zo, ik hak hem. Ja, ik hak hem gewoon af.
1: Ja,
0: en zometeen gaan we ook alweer naar het nieuws. En hier is de draaiorgel. En ik krijg ook foute antwoorden binnen. Dat vind ik echt heel erg grappig. Dat is het hier die je hoort, hoor. Tikken met de pen.
1: Ja, ik zal ermee ophouden. Hey, zenuwpees.
0: Nou, doe maar even vanaf het begin. Zo. Ik draai hem gewoon op de achtergrond. Wat jouw vraag voor die patat.
1: Die ga ik nog een keertje doen. In welk jaar werd de haarschool gebouwd? En wat kwam er voor in de plaats? Welk gebouw? Hoe noemt men dat gebouw?

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BBF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68.

0: worden komen binnen. Dus ja, het is gewoon een makkie vandaag. Dan de prijsvraag voor het grote warenhuis met het rode logo. Welke voor de grote slagroomtaart, ja. Welke vijf landen consumeren het meeste bier per inwoner? Dus welke vijf landen consumeren het meeste bier per inwoner?
1: Is best wel pittige dit.
0: Ja, Nederland staat er niet bij.
1: Oh, dat is al een
0: dat is een hintje. Ja, dat is een hintje. Daar ben ik gek op, dat weet je.
1: Nou, ik dacht wel, vooral hier in Twente is het echt bier drinken.
0: Ja, bier. Ja. Maar het staat er niet bij. Maar
1: de ene is nog niet op en de andere staat er al.
0: Ja, vaak wel, hè.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar, wilde jij zeggen?
0: En bier gooien zijn ze ook goed in.
1: Hier in Twente?
0: Ja, dat was hier ook in de Achterhoek, toch? Oh, Gerard Joling,
1: dat is de Achterhoek.
0: Ja, zeker.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En dan werd gegooid met bier.
1: Jij bedoelt echt hier in deze omstreken?
0: Ja, okay. En bij normaal werd dat al heel veel gedaan. Ja.
1: Dat was ook normaal.
0: Ja. Nee, het was heel normaal.
1: Heel normaal.
0: Nee, ja, maar je zou het niet prettig vinden, hè?
1: Nee.
0: Bah, alleen een scheurtje al.
1: Nee. Ja, nee, bah.
0: Bah.
1: Zal ik die draaiorgel dan nog maar een keer doen? Want die is goed voor 2 broodjes chunky chicken.
0: Ja, lekker.
1: En die mag vandaag, morgen of overmorgen, zelfs op zaterdag kan het opgehaald worden. Maar dan ook echt doen.
0: Ja.
1: Nou, hier komt die draaiorgel. En zometeen hebben we ook nog contact met Gea.
0: Ja.
1: Hij is moeilijk, vind jij, of niet?
0: Ja, zeker. Ja, volgens mij heb ik het antwoord er al bij gekregen. Dus jij mag vandaag raden.
1: Nou,

als je het antwoord weet, dan mag je dat doorappen naar 0548-68-1010. De vraag is dus, welke plaat hoor jij?

0: duurde een paar seconden langer, maar het is toch gelukt, hè, Hattie?
1: Oh, dat lukt jou altijd.
0: Nee, jou?
1: Oh, ja, ook meestal wel, ja.
0: Jij moest bellen.
1: Ja.
0: Nou, het is zover. Het is namelijk tijd voor Gea Santema. Goedemorgen, Gea, van de pagina Egrises op Facebook.
2: Ja, goedemorgen. Ik kwam je net aan de verrist, hè, Hattie, maar het was de dames, hè.
1: Ik ga zo in één keer van vrouw naar Keo.
0: Wat is er gebeurd?
1: Dat kan tegenwoordig. Ja, meneer Rolleman.
2: Meneer Rolleman zegt, ja, maar tegenwoordig kun je het verschil niet meer zien. Hè. Je kunt van alles al laten doen.
1: Oh, nou, dankjewel, hè. Daar kan ik het wel weer mee doen. Ja, grapje.
2: Het was een slip op de tong, zeggen we dan met heel platterisch.
1: Ja, slip op de tong, ja. Inderdaad.
2: Oh-oh. Ik vind dat weer mooi begun. En met dat mooie weer, dan ben je nog eens een keer...
1: Ah, hold er alsjeblieft op. Je kunt naar bed en naar Spanje, gewoon geluk.
2: Ah, het is toch verschrikkelijk. Ik zeg het tegen Bernal, ik pak hem in breiwaard. Dat doe ik altijd uit in zweten, zeg maar. Ja, dat doe ik altijd, vind ik wel leuk.
1: Ja, dat gaan we maar weer doen.
2: Dijntje in de rouwer, kacheltje naar Olba, toch. Het is niks.
1: Nee, je moet maar gezellig maken, Bin. Ja, toch?
2: Ja, nou, dat is ook zo. Maar dat kan ook wel heel gezellig zijn. We hebben vanmorgen ook toen... Maar zelfs nou duurste geluk, hè? Onweer en hagel, dikke no.
1: Ja, vannacht ging het er ook best af.
2: Ja, en dan zit hij al dik in mei, hè? Kun je nog hoor.
1: Ja, jammer, hè? Ja, het was zo mooi.
0: We vertelden het al, 26 jaar geleden was het gewoon echt prachtig weer. Weet je, met die vuurwerkramp.
1: Ja.
2: Oh ja.
0: Mijn oma is toen overleden. Ja. Oh. Ja, dat soort dingen blijven je altijd bij. Maar ik weet nog dat ik een cabriootje had. Een Vitara.
2: En het was ik van Heuf. Wat is dat voor markt dan, Hiromira?
0: Suzuki. Ik weet niet of het mag, dan moet ik ook zeggen Mazda. En ik moet zeggen...
2: Toyota.
0: Polo. Volkswagen.
2: Klaar.
0: Waar was jij op het moment met die ramp, Gea?
2: Ik viel aan niet toes. Wie zagen die wolken, zagen die... viel aan boeten, dat weet ik ook nog wel heel goed. Ik was twaalf toch aan een hele grote, duistere wolken, zagen die oude driehoek. En dan hoor je dat opzoeken, denk je, wat is dit nou toch van... je hebt nog nooit zoiets gezien, toch?
1: Wie dacht niet eens van onweer? Zo duister dat werd.
2: Ja.
1: Helemaal in het begin, ja.
2: Ja, het was, maar het was net als een andere vorm, zeg maar, hè?
1: Ja, dat klopt, nu allemaal achteraf, ja. Ja,
2: een drama was dat verschrikkelijk. Ja, dat weet ik ook nog heel goed.
1: Ja, heel erg, ja.
0: Ik weet nog, die krant van de volgende dag, dat was toen...
1: Oh, echt...
0: Ja, het Landelijke Blad, weet je dat? De Telegraaf, AD, wat hebben we nog meer? Parool.
2: Dan maar, je allemaal opnemen.
0: Maar och, die foto's toen, joh. Ja, echt, het was echt alsof je in een oorlogsgebied zat.
2: Ja.
0: En volgens mij heb ik die krant nog bewaard.
2: Oh. Ja, kan je nog wel op kussen, online neem ik aan. Ja, goed, dan kun je foto's wel eens hoor, maar... Ja. Ja, dat was 26 jaar terug alweer, hè?
1: Ja, is dat hard?
0: Ja.
2: Geet dat hard?
1: Ja, ga nog aan hoe hard de tijd geeft. Echt.
2: Ja.
1: Nou, maar nu komt WM terug op Egrises, Gea. Van vuurige wekken.
2: Vuurige wekken houden, ja. Want er was nog maar nul dingen. Een oetezeum eigenlijk ook. Vuurige wekken houden. Het woord een poorster.
1: Ja.
2: Een poorster, zegt Vida. En... Je zou zeggen wat dat betekent. Je kunt ook zeggen van, goh, wat een oos of wat een hond. Daar zit alle woorden zit dat eigenlijk vuur een... Over het algemeen is het een wig. En dat is dan, zeg maar, een beide handje in het Nederlands. Ja. Een beetje brutaal, een beetje... Goh, wat slimmerikje, hè? Zoiets is dat, zeg maar. Dat probeer ik ook altijd een beetje uit te vissen. Dan denk ik, maar hoe komt dat woord nou toch vandaan? Want een poster, ik heb aan Google me wijzen. Ja, je komt alleen maar op posters als in affiches.
1: Ja.
2: Aanplakbiljetten kom je terecht.
1: Ja, klopt.
2: Toen eindelijk vond ik iets in het Grunningse woordenboek. Die heeft namelijk ook een poster looks of een poster boxum. En een boxum op een M is bij jou ook een boxer, dus een broek. Ik denk, oh, maar dan... Zulke vind je nog helemaal verdaan. En waarschijnlijk heeft dat dus te maken met Fudde Leur die geïnteresseerd zit in dus de achtergrond van het woord poster. Te maken met het Old-Nederlandse woord vrijpostig. Uit de 17e eeuw, en daar steurt Hobie in die ouderwetse taal ook van. Vrijpostig koopt eigenlijk van met een vrije borst of een vrije houding. Dus post moet dan eigenlijk, was dan vroeger borst. Er stuur je ook enig bij van, dat is het onbeschaamd tonen van de eigen houding of mening. Dus daar kan wij, als dat vrij postig. Hetzelfde post is als bij jongens een poaster is.
1: Ja, zo maar zo kunnen.
2: Ik denk dat het een beetje van dat komt. Want je weet als niet iets met poaster, ook niet in de andere dialecten, Old Saxisch, kook ook niks van vrienden. Het is eigenlijk gewoon een heel apart woord. Het poaster. Maar het is dus waar goed rol door iedereen op en Griezen zijn een stuk. Het is net, neem zegt, het is een brutaal weg. Of, ondeugend, kan ook. Beide handje kan, En meneer Karel heeft in zijn werkboek ook bestaan dat het ook kan betekenen een brutale vrouw. Maar dat heb ik aan andere Riesen dus ook gevraagd. Die zegt, zo kennen we dat niet als een brutale vrouw. Alleen maar al een wig. Mm. Wat nogal vernijpstig is, laat maar zo zeggen.
1: Ja, ja.
2: Dus dat was het woord poster van de vuren gewerkt. En overdag hebben we een heel apart. Dan moet ik zelf wel nog met dat ze moet dat in vredesnaam noemen vandaan komen. Maar ik weet wel wat het betekent. Ik ken het waar. En Izengs heeft hij daar jou de betekenis wussen.
1: Ja, of is dat niet goed?
2: Ja, daar is dat eerst aan zeggen. Wat voor
1: ja, zeg maar eerst hoe je dat uitspreekt, want...
2: Ja, dat is ook nog weer een dingetje.
1: Ja, daarom. Ja.
2: Het woord van vandaag, dat is een lakai. Een lakai. Een heel lakai. Heel goed van ogen.
1: Heel lakai.
0: Een heel
2: lakai. Ja, en dan kan je denken, en ik weet niet, dat moet ik dan achteraan op café. Wordt er precies vlak op? Het zo kunnen wij dat dit ook weer uit het Frans komt, want er zit veel Franse woorden blijven hangen. Ook in de Riesische taal. Het zo mogelijk wij dat dit gewoon lakai, oftewel een livrei betekent. Hè. Dat is dus van het Franse lakai. Dat is een bediende, zeg maar. Maar ja. Dat weet ik helemaal niet zeker. Dus dat moet je even te horen halen. Maar goed, een lakai. Wat zal dat betekenen?
0: Ja, en als je dat in een zin gaat zeggen, bijvoorbeeld? Ik vind dit heel erg lastig.
2: Dit is een heel lastige, inderdaad. Als je dat in een zin zingt, dan zou je de hek alleen over de dag. Je zou kunnen zeggen, iedermaak wat kom, kan ik tegen moeder zeggen, iedermaak wat kom, als je maar geen lakai metneemt.
0: Geen problemen meeneemt. Ja. Nee, lakai. Nee, als je maar geen koekjes meeneemt. Nee.
1: En maar geen rare dingen doet. Of Fred.
0: Nee, maar je moet iets meenemen. Nee. Je gaat op visite, maar je wil geen. Ze willen geen lakai dat je dat meeneemt.
2: Ze willen geen lakai. Nee. Klopt. En Ida heeft die wat mij niet had, was dat pispoort, nee toch?
1: Ja, daar stond de bio achter. Ik denk, nou, dan zal het dat maar weer.
2: Ja, ik dacht... Nee, ja. Ik had eronder, er zat rara pispot. Ja, dat zeggen we hier altijd, rara pispot.
1: Ja, ja.
2: Ja, nee, dat is niet, nee. Een lakai. Een lakai is... ja, en dan moet ik weer
1: oppassen. Is het een persoon?
2: Nee. Nee.
1: Uitdrukking. Een uitdrukking dus.
2: Het is een uitdrukking en over het algemeen heeft een beetje een negatieve klank. Dus als hier bij mij op visite komt en dan zeg ik van, hij moet dat lakai ook met hem. Ja, of ik het ooit nog zing. Ik zit ook vaak in het werkboek van meneer Karel te kijken naartoe, maar ik herken het niet altijd anders. Hij heeft het ook wel oude troef, maar ik geloof niet dat dat goed is. Want er staat natuurlijk ook foutjes in, maar je kan dat ook nooit allemaal weten precies. En dan heb je ook nog eens een keer, we waren behoorlijk op 1959. Als toen, wat toen betekent, is misschien nog wel weer net iets aan zijn. Dat kan ook nog.
0: Nou, daar had ik het met jou ook over.
1: Ja.
0: Ik had het met Hetty ook over, want zij heeft een kaartenspel en er staan ook allemaal vragen op. En dan verwacht je eigenlijk van, nou, dat is goed.
1: Ja.
0: Het juiste antwoord staat erbij, maar uiteindelijk... doordat het zoveel jaar geleden is dat spel uitgebracht is... is het waarschijnlijk ook iets veranderd.
1: Ja, dan is het veranderd. Qua jaartal of daar is zoveel mensen
2: Dat kan, ja. Is dat met dat Rieses spel?
0: Even kijken. Nee, dit niet. Dit is...
1: even kijken. Hoe heet dat? Ik pak het wel even.
0: Memories.
1: Memories en reizen.
0: Memories. Ja, we hebben meerdere spellen.
1: Vroeger.
2: Ja.
0: Nee, die bedoel ik niet.
2: Er zitten wel nooit dat memory spel ook met die alle foto's erop. Bedoel je dat misschien?
1: Oh ja, die
0: heet. Nee,
1: ja,
0: dit heet. Even kijken. memories van de jaren 80, 90 en ook van 2000. Maar goed, dus we begrijpen wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Nee, maar oké, het woord lakai. Heel, nee, hoe zei je dat?
2: Lakai. Lakai. Het lijkt eigenlijk een beetje op een lak-ei. Een poosei, zeg maar, wat een ei wat gelakt is. Laat ik het zo maar zeggen, een lak-ei.
0: Oké, maar wat betekent lakai. Het? Ja. Dat willen we graag weten. Ik kan geen goed antwoord geven als je maar geen lak-ei meeneemt. Dat zeg je dan tegen de visite. Eventueel.
2: Ja, dat kan je zeggen. Je kunt ook, ja, of je kunt wel op een andere manier. Maar ik bedoel, dat is over het algemeen staat een beetje van geen lakai, alstublieft.
0: Ja, geen gedonder, iemand. Geen gezeur.
1: Ja, vervelend iemand. Oh nee, het was geen persoon.
0: Nee.
2: Ja, het is niet. Nou, je zit wel een beetje in de richting, Hetty, maar het is net iets anders.
0: Oh.
2: Dus het is, en het heeft inderdaad een beetje een negatieve klank, dus. Ja, zonder al te gek voor het te verklaren is.
0: Nee, niet doen. Nee, gewoon
2: nee, ik denk
0: laten
2: dat
0: het
2: te link wordt.
0: We laten het aan de luisteraar over.
1: Ik zeg nog één keer stronkverveeld.
2: Dat zou heel goed kunnen, dat het lakai stronkverveeld is, joh. Dat kon heel goed.
0: Oh.
2: Ja, het is ook wel weer een heel arg woord. En ik hoop dat ik de volgende week, want het is altijd een zeukplaatje, heb kunnen vinden, wordt dit van akkoord, maar. Geen garanties.
1: Oh, dat lukt toch vast maar. Ja, dat lukt toch vast maar.
2: En dat niet lukt, dan holde het ook op, dat is makkelijk zat. Maar het is wel een geaccepteerd woord, zeg maar, in de Russisch.
0: Maar lieve mensen, wat kun je winnen als jij dit woord, wat Gea net doorgaf, winnen?
1: Ja, een waardebon van 10 euro van de slagerij.
0: Die aan de Haarstraat zit.
1: Ja.
0: Dus doe je best.
1: Omschrijf hem nog één keer in de zinnen, Gea.
2: Ja, ik kan zeggen, iemand waar kom. Ik kom er ook achter. Ik wil trouwen van koptoet, jou wat, naar mij wat, maar hij mag geen lakai metneemt. Geen lakai metneemt.
0: Ik zou zeggen, dankjewel voor deze week.
1: Ja, ook namens mij.
0: Dank je voor je tijd en dan spreken wij elkaar volgende week.
2: Helemaal goed.
0: En dan hopen
2: fijne wekker, dames.
0: Jij ook.
1: Ja, hetzelfde.
0: En dan hopen we dat het goede antwoord binnen is gekomen.
2: Dat zal toch wel. En dan hopen we dat een mooie werk wint.
0: Maar je zet hem ook op Egrises, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Okay. Dat doe ik altijd.
1: Nou ja, het mooie weer moet nog maar afwachten. Maar wie heeft zo contact met Freddy? Dus ben benieuwd. Nogmaals bedankt, Gea.
2: Dat Freddy beter niet zegt.
1: Ja, hopen we.
2: Oh, dames.
1: Dankjewel. Groetjes.
0: Tot volgende week.
2: Adieu.
0: Doei.
2: Adieu.
1: Adieu.

0: Maroon 5 en Love Somebody. Wat zit je te lachen? Lukt je niet? Nee, ik drukte per ongeluk Freddy weg.
1: Ja, Freddy is er weer. Onderknop.
0: Oké. Okay. Komt u maar.
1: Poging 2.
0: Ja. Ja, nu wel. Ja. Hé, maar Hetty, ik krijg wel het jaartal.
1: Ja.
0: Even kijken hoor, want de vraag was voor de slagroomtaart. Nee, voor de patat.
1: Nee, patatvraag. In welk jaar werd de haarschool gebouwd? Dus dan wil ik graag het jaartal bij hebben. En wat kwam er toen voor in de plaats? Dus ik heb het niet over nu, maar wat kwam er toen voor in de plaats? Welk gebouw?

0: Ja!
1: Joehoe, Freddy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Freddy.
0: Ja, goeie man. Nou ja, echt, zo'n juiststemming is eigenlijk qua weer niet zo, want zo denderend zit er niet uit.
2: Nee, dat klopt, Freddy. Maar ja, wie bent hier altijd vrolijk en opgewekt? Nou,
1: en wij zeiden het al, want 26 jaar geleden, de vuurwerkramp. Ik had toen een cabriootje en het was stralend mooi weer. Mijn oma was die dag overleden. Mijn ouders waren op weg naar Spanje. Het was echt lekker weer. In Nederland toen.
0: Ik kan me dit nog heel
1: Waar was jij?
0: Waar ik toen was, ja? Ik was onderweg en ik ging toen met de auto en benzine tanken. Want ik kwam het langs de pomp en ik had mooi om tanken. Nou, en kijk er naar de log heen. Ik helemaal donker. Ik dacht eerst, daar kon er wel eens nog eens bij aankomen. Dacht ik eerst. Ja. Maar het was mijn lader toen, die groep van die grote ramp door in Enschede. Oh, dit was het. Denk, holy shit. Ja, nou, we hebben er alles van wat er allemaal is gebeurd.
1: Ja.
0: Vreselijk, nou, en om daar toch even mee te horen, je hebt ook de media wel leest. Ook in Holten had dat ook kunnen gebeuren, hè? Je hebt het metgekregen dat in Holten, we hadden ook zo'n vuurwerkstore, die ook opslag van vuurwerk had. Die mochten verkopen dan vlak bij ons in de buurt, in het centrum als het ware.
1: Ja.
0: Die eigenaar die is nu ook, maar dan waarschijnlijk ook de selling en nog één meer. Want er bleek toch bij nadere onderzoek naar morgen dat hij ook zwaardere vuurwerk had dan hij eigenlijk mocht hem.
1: Zo.
0: Dus Holten is ook aan een soort ramp ontsnapt. Ja.
1: Keutje, meneetje.
0: Ja. Dat blijkt nu op alle onderzoek, maar het is mooi, want het is een proces waar daar Johan bezig is. Maar nu blijkt toch wel dat het toch ook niet helemaal down en van eigen geluk mocht. Dus als het mis was, dan had je ook niet meer denken, maar dan had het kunnen gebeuren. Ja.
1: Nou, vreselijk.
0: Dus, inderdaad. Dus. Maar we gaan even kijken naar het weer, want ja, het weer op dit moment, dat is natuurlijk ook geen pluim in de lucht, jongens, van mooi weer vergeleken met dat je zei van dat in mei toen was het geweldig mooi weer. Ja, inderdaad, nou, vandaag hoor je geen cabrio, de kabellust hebben, maar dan moet je ook bang weer dat een smaak water in kriegt. Dat geeft niet on, dus. En ook de temperatuur, jongens. Het is nu nog maar net zo iets boven de ding, graag.
1: Zo.
0: Ja. En terwijl je nou recht hebt op normaal de tijd van joh, is 15 tot 16 graden.
1: Ja.
0: Dus dat is nog een heel verschil. En vandaag ook, jongen, ja, buien ook weer. Nu hebben we periode en wat dan bedreigd is. Maar ook vanmiddag weer buien. Kan zelfs hagel in zitten. Ik heb al hagel in Holten, maar zelfs onweer. Ik weet niet of. Nou, ik heb tenminste wel uit van mannen of zo rond iets al half zeumen. Toen word ik te wakker. Ik denk, heur ik het nog goed, heur ik het niet. Ja, het was al een onweersklap. En misschien heb je meer leur dat heurst misschien wel met de kring. Maar dus, dat klopt dus. En dat zou ook vandaag om. Want in de boomlucht is op dit moment erg koud. Temperaturen van zo'n rond de min 30 op het graad op 5 kilometer hoogte. Dus dat is natuurlijk ideaal om natuurlijk buien te veroorzaken. Worden dus ook hagel en ook wat onweer in kan zitten. En dat geldt ook voor vandaag. Ook vandaag een temperatuur, nou een magere 11, misschien net 12 graden.
1: Zo.
0: Ja, meer geeft ook iemand bij daar. En aan die weten nog wie doet het Noordwesten. Ja, dat maakt allemaal echt geen mooi plaatje op.
1: Hij ook nog positieve berichten, Freddy.
0: Ja, maar dan kom ik nog op. Ik wil eerst nog doen. Eerst maar eens kijken met jou. Want zoals je weet, man, hou hemelvaardag.
1: Ja.
0: En dan houden we allemaal op dat ijzeren varadrie. Hè, op die ijzeren stolenros, zo noem ik het ook wel. Dan gaan ze bestijgen en dan wil ze weer nee, gewoon fietsen. Ja, dat kan allemaal wel. Maar je hebt daar geen best weer bij. Vooral de leurdiesmans. Oh. Ja, onze vroege doodtrappers, om het zo maar te zeggen. Die al vroeg op de fietsen gaat. Ja. Hans, waar mij wel aan een dikke jas ben je ook wel nodig.
1: Och.
0: En waar je vooral niet meer verretten, is een regenpak.
1: Jammer.
0: Ja, het is echt. Want je komt ook buien, er komt ook weer met onweer en hagel, dan er weer voorkomt. Het wordt pas in de middag, dan zal het wat terug. Wanneer je denkt, het slechtste gedeelte is, denk ik, dan man. Grote hemelvaart, en daar is een man het meeste. En dan in de middag, dan ligt het aan wat langer terug te blijven. Maar ook de temperatuur is ook hemelsvaardag ook maar slechts 12 graden.
1: Zo.
0: Ja, dat is helemaal niet. Is helemaal, ja. Maar ik heb natuurlijk wel positief in, maar dan gaan we geleidelijk op aan. Oh, daar hebben we haast, dan gaan we naar de vrijdag. Vrijdag, oh, wat ben je, hoor. Temperatuur ook naar de magere kaarten, 12 tot 13 graden. We hebben allemaal te maken dat we steeds in die kolen bomlus zit. De wind zit nog, kunt nog in de verkeerde hoog. Ja, en dan hoor je er verder heel veel van te verwachten. Maar het was zo dat in het weekend geleidelijk de activiteit van de neerslag wat minder geworden. Dus, want met te maken met een opbouw van een hoogdrukgebied. Ja, en dat kettert in de leu, zeg, en wat een beetje kennen die witte waar. Als er een hoogdrukgebied in de buurt komt, dan krijg je meestal altijd een weersverbetering. En dat gaat ook gebeuren. De zaterdag nog niet. Zaterdag houden we nog een graad of 12, maar met ook daar nog buiten. Maar zondag dan gaat de wind naar het zuidwesten toe. En dat wordt in dan zondag. Voor het eerst dat ze weer een temperatuur kunt verwachten. Zo rond de 16 tot 17 graden.
2: Zo, dus dat geeft de goede kant op.
0: Ja, dat geeft de goede kant op. En nog wel zo dood, dat er nog wel wat buien van. Zelfs op maandag kunt er nog wat buien van. Een graad of 18 op de maandag. Ja, en dan wordt toch gelukkig eindelijk ook wat beter. Want vanaf dinsdag en de rest van de week, en dan gaan we toch naar temperaturen zo rond de 21 graden. En zoals de nieuwe voorsteed, als alles met klok en ons de weerkaart ons niet bedreigt, dan zo denk Pinksterweekend, dan mooie temperaturen van graad of 23.
2: Zo. Nou, dat klinkt in ieder geval weer positief, Freddy.
0: Ja, ik was in, dat sluit ik nog heel mooi met af met positief nieuws. Was zo met die Pinksterdagen dat nog niet helemaal kon heel de dag droog blijven. Met nogal wat buien, een paar buikjes, die kunt eventueel gewoon vallen. Maar die temperatuur, dat is toch heel wat beter dan 23 graden met Pinksterweekend dan waar die 12 graden waar je nu
2: ja,
0: hebt.
2: Inderdaad, ja.
0: Het is toch 10 graden warmer, dus dat is nog een heel verschil.
2: No.
0: Dat is het dus. Een hele hoop blij dat het dan gelukkig wat beter wordt. Maar het is echt nog een minder. Dus je moet nog eerst een paar dagen moet nog M doen en zuur nappel en biet. Moet nog M kijken dat het even wat minder is. Maar daarna komt het dan toch gelukkig weer een weersverbetering.
2: Nou, mooi, Freddy.
1: Ja, absoluut. Dat hopen we dan maar, want dit is gewoon echt drie keer niks.
0: Nee, maar ja, dan kom je binnen een beetje verlekkerd. We hebben natuurlijk al mooie temperaturen.
2: Ja, dat is
0: het. Oude hartje en die terugte had. Aangename temperatuur. Ik zal even kijken en dan ga ik nog even terug naar deze maand. Ik heb papier voor mij liggen. Ook nog een dag mei wil beginnen met 1 mei houden we dikke 25 graden. 2 mei houden we dikke 25. Nou, en toen houden we geleidelijk de temperatuur een graad of 20. Nou, en daar ging het alleen maar geleidelijk waar over was. De laatste 20 die was dan op zaterdag 9 mei houden we nog 20 graden. En daarna ging het heel langzaam naar beneden. Dus vooral de nachttemperatuur ook naar beneden. Het is nog maar zo, en dat zal ik bijna vergeten. Dat bijna in de nacht van vrijdag op zaterdag of donderdag of vrijdag, dan met er nog 2 nachten, of tenminste maar sowieso een nacht, dat de temperatuur nog dicht bij het vriespunt kan komen. En aan de grote kant zelfs nog ietsjes vriezen. Dus hold er even een rekenschap met. Als je plantjes in de tuin hebt die je er niet helemaal tegen kunt, door ze even bedekken. Maar het zal jammer weer als je kapot vriest. Maar dat geldt ook voor de leu die bijvoorbeeld in hun eigen tuintje al het eerpelloof netboom de grond heeft staan, of de net, of de eerste slaapboom naar vroeg hebben pot, die ook iets boom stoort. Die ben ook heel gevoelig ervoor, dus als de optie er is, dat je kunt, dan zou ik het toch maar door. Je kunt dat door en zeggen, nou, het is schoon gewoon. Dan denk ik van, ik gok het erop. En als je dan de volgende keer in de tuin komt, dat is wat is.
1: Ja, dat willen we ook niet natuurlijk.
2: Nee
1: want Gerrit die zei het al. Hij zegt, dat gaat vannacht vriezen.
2: Ja, daar had hij het over, ja.
0: Ja, nee, maar dat klopt. We zitten natuurlijk nu nog in de ijsheiliging. Je bent van Elm begin tot 15, nou de ijsheiliging. Dus ook nu nog één, we hebben er nog 2 dagen van. En als je rond die ziet, wij zelf, onze ouders, die zijn er dan die waar. En moest altijd oppassen met wat dingen op worden. Dan kun je beter Noord ijsheiligen door dan de vuur. Maar de kans dat toe offers is groot. Nou, dat is natuurlijk elk jaar niet hetzelfde. En je hebt ook een jaar, dan gebeurt er niks. Maar dit jaar lijkt het dan toch wel iets te komen dat er zo rond of net noorden ijsheiligen, dat er toch nog eventjes kan komen. We hebben eerder in mei jaar eerst een koolperiode aan en dan nog heel mooi weer. Dus dit is niet uitzonderlijk, dit is eigenlijk iets aparts. Het is gewoon, het hoort gewoon niet weer. En wie kunt er gelukkig niks aan doen.
1: En wat zijn de normale temperaturen rond
0: op dit moment, wat normaal is voor mij, is zo 15 tot 16 graden.
1: Oké, dan zitten we nu eronder.
0: Ja, we zitten nu natuurlijk onder.
1: Freddy, dank je wel voor vandaag.
0: Ja,
1: en een goede hemelvaartsdag.
0: Ja, die wens ik jullie ook allebei en ook de luisteraars. Een hele goede hemelvaartsdag. Een heel goed weekend. En wie spreekt elkaar ook heel graag weer volgende week woensdag rond dezezelfde tijd.
1: Dag.
0: Oké,
2: tot volgende week, Freddy.
0: Ja, tot volgende week.

sterft, dat jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haalt.

0: Wat is dit toch een prachtige plaat, hè? Geen kind meer, Karin Bloemen. Nou, de loodjes die zijn gemaakt en jij gaat bekendmaken. Ik wil nog even terugkomen op dat gebouw. Laten we daar dan ook mee beginnen.
1: Ja, dat gebouw, even kijken. Dat was dus de haarschool, die stond daar dus. En die werd dus afgebroken. En daar kwam dus een ander gebouw voor in de plaats.
0: In welk jaar was dat?
1: En dat was in het jaartal 1902. Oh nee, sorry. In 1902 werd de haarschool gebouwd. En in 1970 kwam op die plek het Groene Kruisgebouw.
0: Ja, ik kreeg allerlei andere antwoorden ook van mensen.
1: Ja.
0: Maar het was dus het Groene Kruisgebouw.
1: Klopt,
0: wat daar
1: helemaal.
0: Dus nu,
1: ja.
0: Of en toen de, stond.
1: Toen kwam.
0: Ja.
1: En de winnaar is Gerard Ter Stegen. Gefeliciteerd. Dan hadden we even kijken welke drie of vijf landen consumeren het meeste bier. En dat ging om Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk, Polen en Roemenië. En de winnares is Natasja Brinks. Dan de draaiorgel. Ja, dat ging natuurlijk om de kleine jongen van André Hazes. En de winnaar is Bert Meekenkamp. Dan hadden we geen goede antwoorden op het Riesense woord. Nee, daar hadden we geen goede antwoorden op, hè?
0: Nee, klopt.
1: Een lakai, hele lakai, wat betekent dat? Daar kan men een hele week over nadenken... en dan hopelijk komen er volgende week goede antwoorden binnen.
0: Ja, en groei- en bloeivraag? Ook niet.
1: Ook niet, nee.
0: Ik ga het ook mee
1: naar. Oh nee, dat is een hele goede van jou, die was ik vergeten.
0: Gaan we ook meenemen naar volgende week.
1: Gaan we doen.
0: Erik Lichtenberg, het is wat later geworden. Jij vroeg om een plaatje van Casey and the Sunshine Band. Ik wens jullie allemaal een hele goede week toe. Dank je wel, Hattie, voor jouw bijdrage hier weer.
1: En heel graag tot volgende
0: week. Iedereen bedankt voor het reageren. En vergeet niet te gaan stemmen, hè, op

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

weg, hoor ik jouw stem. Ergens heel ver weg, wil weten waar je bent.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 1 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Weel zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
6: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: We'll make it to the morning light.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
4: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
6: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het wil bekijken.
4: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond helemaal in het teken van country, classic country en alles wat daartussen zit. Ik heb nieuws voor jullie meegenomen en ook de ACM Awards die volgende week uitgereikt gaan worden. Daar heb ik de headliners van meegenomen. Denk aan Chris Stapleton, Miranda Lambert, Lainey Wilson, Ella Langley, Zach Top. Wat je nou op de achtergrond. Good Times and 10 Lines.

Cody Johnson. Cody Johnson, nieuw album, zoals ik al zeg, komt onderweg ergens in juni. Cody Johnson gaat optreden bij de ACM Awards. Aanstaande zaterdag gaat dat plaatsvinden. En hij is daar een van de headliners. En dat samen met een paar anderen, waaronder deze. En tevens ook genomineerd voor Best Male Artist of the Year. Ik heb het over Riley Green.

ga jullie alle nominees noemen. Chris Stapleton, hoe kon het ook anders? Cody Johnson, Luke Combs, Riley Green, die jullie nu horen, en Zach Tapp. Vorig jaar nog het beste nieuwkomer en staat nu gewoon mede door zijn promotie wereldwijd als Male Artist of the Year. Female Artist of the Year zijn Ella Langley, had ik verwacht. Kelsa Ballerini, vind ik wat een vraagteken. Lainey Wilson, ik denk dat zij gaat winnen. Megan Margery en Miranda Lambert. Ik heb dan ook van Miranda Lambert even een liedje samen met Chris Stapleton. Daarvoor zijn ze ook genomineerd voor beste Song of the Year 2026. A Song to Sing heet het, Miranda Lambert en Chris Stapleton.

Fantastisch album, Songs About Us. Jason Aldean. Echt geen nummer wat voor hem niet mooi is. Samen met Luke Bryan. Maar nu een liedje van een van zijn eerdere werken. Ik heb het over Highway Desperado. Woe's Rearview.

Die deze week uitkwam met een nieuw album was Ashley McBride. En Ashley McBride komt eigenlijk niet in Europa, behalve in Engeland. Daar is een voorprogramma van George... George Strait. Ik wou zeggen George Thorogood, maar dat is heel wat anders. George Strait. En dat in Londen, op Hyde Park. En Hyde Park staat bekend door al die eekhoorntjes. Ik ben er ooit eens geweest. Erg leuk, ze zijn tam. Nou ja, behalve de eekhoorntjes is er dus ook een heel mooi country festival. Ashley McBride, het nieuwe album heet Wild. En ik heb ook het titeltrack, heb ik eigenlijk meegenomen. Wild, mooi liedje, luister mee.

Als je een beetje geluisterd hebt, gaat het liedje over, nou ja, het vuur in jezelf weer vinden. Over je passie. Avontuur. Risico's nemen en leven. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is Song of the Year en Single of the Year. Ik heb het over Lainey Wilson's Somewhere Over Laredo. En daarachteraan ga ik gelijk het liedje draaien. Ook genomineerd voor Single of the Year. En ik hoop stiekem eigenlijk dat hij hem gaat winnen. Ik vind het echt by far het mooiste liedje van afgelopen jaar. Ik heb het over Cody Johnson, The Fall. Dat na Lainey Wilson. Echt supergoeie artiest. Lainey Wilson heeft ook een eigen kledingmerk bij Wrangler. En daar heeft ze haar eigen lijn. Dus nou ja, wil je merchandise hebben, dan kan je altijd wel wat van Wrangler bestellen. Somewhere Over Laredo.

Ik heb meegenomen een liedje van Luke Combs. En Luke Combs komt in juli naar Nederland. Hartstikke uitverkocht. Amsterdam Arena. Wel. Be by you.

toegekomen aan het laatste nummer. En het is geen country, trouwens. Het is wel een artiest die ik heel erg bewonder en waar een film over uit is gekomen, over het leven van inderdaad Michael Jackson. Hoe hij er zo is geworden, wat hem heeft bewogen, hoe hij aan zijn carrière kwam. Het is een absolute perfectionist en een iets te harde werker. Was erg eenzaam en ja, het levensverhaal is zo mooi. En die film die begon ook met een liedje van het album Thriller. Hij is, hij heeft een lastige jeugd gehad. Een vader die eigenlijk constant zat te pushen dat hij beter moest worden, beter moest worden. En dat heeft hem gemaakt zoals hij is, maar dat is ook zijn ondergang geweest. Ik heb het over Wanna Be Starting Something. Tot volgende week.

0: luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
1: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
0: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
2: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
0: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.
4: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
2: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
4: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
2: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3.

0: Bredaar. Ja, jij op de N350. Dit is Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.
2: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
7: Verzekeringen en hypotheken.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Aan stuurboord liggen kapers lief.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.